Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

Soms is het net als onze eerste rivier. De lieve is het in de maat, toch is het die. Waar alles ik gepraat raak, de mensen dit wat zaak maken. Plek voor plannen en verdromen, gewoon krak. Ik ben nog in die daad, tot klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelach het. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerste in die leven, waarvan ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon beleven. Dan die mensen en de dingen, die plekken waar ik al gezien het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebrengt. En dan zal ik nog veel alles voor vertellen. Tot aan met jullie weer het dak, weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

0: Hallo, my naam is Delaney Jooste en jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met styl.
1: Gaan Groot Radio, internet radio.

0: sê, hier is Nandi Kutsie en jy luister na Kantoortyd met Philip. Elke weetsdag om 9 uur.
1: Van Groot Radio, internet radio met style.

Ja, ek hoop die kruiwa vol seën, liefde en vrede, stop ook by jou vandag. Geniet jou dagie terdee. Hier is de Roberts met Sugar Baby Love.

ons verein, ons gewieren, voor het donkergroen trei op die haven in Kaapstad, loop hier eens voorbij. Boeren kakies, niks kan ons kei. In die middel van een cirkel staan een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies, dier zijn broers, dier

parede, een bikkie grijze, ze stapt die tijd, ons woord, een bikkie wijze, ik ze getijen van je liefde, jij zulke woorden mij liefdesbrieven, jij is mij.

Je derg mij als ik nog wel slaap. Zie je gang gauw koffie maak. Ik hou van nu die dag begin.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jylle is my gehoor, en ons gaan een helse jol vanavond saamheen. En om te denk, hierdie hele journey het eigenlijk al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan denk. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hier so, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is een sang wat ek heel eerste gedoen het op die Kontrak. En ek gaan om bykie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word het gedoen.

0: Internet Radio met Style.
1: Hoe prachtig was daai ene van Yvette wat gesing het van Koffiesnop se brander kind. Mooi woorde, so speels daardie brander kind, daai perkies op die water, dit is daai spoegies, daardie winde wat ons branders waai. Nou Dylan Austin sê ure saam met jou en daarna gaan luister ons na Philip Moelman se 2 jaar.

0: Internet Radio met Styl.
1: Dis amper tyd om te groet en ek wil hê jy moet ingeskakel bly by Gaan Groot Radio om 8:00 is dit Marius Brits skuins voor die naweek. Nou ja, van my Jolanda groet ek julle en ek hoop ons kuier weer volgende week saam. Lekker bly, tot ziens.

skuins voor die naweek. Dis hier waar ons vanaand is. Hier om die klavier saam met my Marius Brits. Kom ons maak groot en mooi muziek, omdat ons uitsien na hierdie naweek.

gaan Groot Radio hier op donderdag aan en die program is skuins voor die naweek. Hier is Andy Williams met

Soos gesê, beloftes maak skuld. Kom ons luister wel na Pink Floyd, maar dit is iets anders as wat ek net wou speel. Hierdie is waarskynlik een van hul heel bestes. Comfortably Numb. Ek het nou gemaklik stil geword. Dis beter om stil te bly.

Je ziet haar op een feest. Zij voert het hoogste woord. Ze lacht en drinkt te veel. Ze praat en praat maar door. Zij loopt alleen naar huis. In het ochtendlicht. Door een stille stad. En zoekt een evenwicht. Zij is een leeg perron. Zij is de laatste trein. Zij is het denken aan wat nooit zal zijn. Zij is de onrust in de ogen van iemand die het heeft gemaakt. Die door lakeien wordt bewonderd en zichzelf is kwijtgeraakt. De een.

gevraagd. Zij is de noordenwind die door de vlakte jaagt. Zij kent de schaduwkant

van mij beet. En in slaap val je aan. En hierin probeer mij reed. Die niet bij je wil horen.

ze voorbij. Boerenkakies, niks kan ons kijken. In het middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies. Die is zijn broers, die